snelheid en weer sneller stroomt mijn bloed. En verzonken is de loomheid en mijn ogen gaan op zoek. En als onze blikken kruisen, kom ik langzaam uit mijn hoek. Het is tijd om te verhuizen. En wat er zich dan ontspint in die gekke heksenketel, met vertelseltje begint, zeg ik niet.